Ik liep, ik leek, du liep, ik nee. Aha. Ik liep, ik leek, du liep, ik nee. Aha. Ik liep, ik leek, du liep, ik nee.